James, how the hell do we get those diamonds down again?

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Juni en juli van dit jaar waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden warmer dan het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorig record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plots overrompeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Antwerp heeft zijn competitiestart ingezet met een 2-1 zege tegen promovendus SK Beveren. Antwerp kwam eerst op achterstand, maar draaide de wedstrijd nog om met 2 doelpunten in de laatste 10 minuten. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière en ook Anderlecht stond eerst op achterstand, maar maakte het winnende doelpunt in de slotminuut. Zulte Waregem en Charleroi hebben ook hun eerste wedstrijd gewonnen, beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding. En de Nederlandse Demi Vollering heeft voor de 2e keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Niwia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Niwia Doma eindigde 2e, de Italiaanse Longo Borghini mocht als 3e mee op het podium. De dag begint vandaag zonnig, later wat meer wolken bij maximaal 25 graden. Dinsdag en de volgende dagen volop zon. De temperatuur stijgt nog wat, tot maximaal 34 graden op vrijdag.
0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
0: Voorwaarden op colruy.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Juni en juli van dit jaar waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden warmer dan het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plots overrompeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Antwerp heeft zijn competitiestart ingezet met een 2-1 zege tegen promovendus SK Beveren. Antwerp kwam eerst op achterstand, maar draaide de wedstrijd nog om met 2 doelpunten in de laatste 10 minuten. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière en ook Anderlecht stond eerst op achterstand, maar maakte het winnende doelpunt in de slotminuut. Zulte Waregem en Charleroi hebben ook hun eerste wedstrijd gewonnen, beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding. En de Nederlandse Demi Vollering heeft voor de 2e keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Niwia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Niwia Doma eindigde 2e, de Italiaanse Longoborghini mocht als 3e mee op het podium. De dag begint vandaag zonnig, later wat meer wolken bij maximaal 25 graden. Dinsdag en de volgende dagen volop zon. De temperatuur stijgt nog wat tot maximaal 34 graden op vrijdag.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Julia Klee was dat, meteen onze eerste plaat hier in de ochtendshow op RBS. Hele goede morgen. Maandag 10 augustus zijn we iets na 7 uur. Ik ben heel content dat je weer bij bent. Ik ben er klaar voor, hopelijk jij ook.

Black and White Brothers waren dat. Ambiance verzekerd in 1998 dankzij deze hit Put Your Hands Up. Straks is het de beurt aan Ottawa met D-I-S-C-O. Maar eerst Jordan Sparks.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: blijf je graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitale radio.

zo leerden we 17 jaar geleden Lady Lynn met haar Magnificent Seven kennen. Die hit I Don't Wanna Dance blijft een leuke plaat om nog eens te horen, vind ik. We zijn maandag, we zijn 10 augustus, de zon schijnt. En wat ze verder gaat doen in de loop van de dag ga ik je nu vertellen. Vandaag trekt de verzwakte storing over het land vanaf het noordwesten met in de loop van de dag tijdelijk wat meer bewolking. Maar goed, al bij alles zal het wel zonnig blijven hoor. De kans op een geïsoleerd buitje is wel klein, maar niet uitgesloten. Dus er kan misschien wel een druppeltje vallen. Maar over het algemeen blijft het een warme dag. Maxima zo'n 30 graden vandaag. Hier is Sunny Side Up.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

was er niet naast in 2008. Anouk hoorde je met Good God en daarvoor Better zijn nieuwste, Bad Blood. Hier is Joy Sims, Come Into My Life. En daarna is het de beurt aan Hannah May.

En dat kan pijn doen. Hannah May was dat met een hit van 2 jaar geleden, Mes in mijn rug. We gaan langzaam maar zeker naar het nieuws van 8 uur. En als je zin hebt om eens een fietstocht te maken, dat kan ik nog wel vertellen. Een fietstocht die georganiseerd is door Ferm. Dan kan je morgen terecht in de Sint-Apolloniakerk in Appels. Want daar is de afspraak om 6:30 morgenavond om een hele mooie fietstocht te maken vanuit Appels langs de Schelde naar Vlassenbroek. Een hele mooie fietsroute, zeggen ze zelf, langs de Schelde naar het schilderachtige Vlassenbroek. En natuurlijk wordt er even gestopt aan een gezellig terrasje. En het weer belooft dat dit gezellig terrasje zeer gezellig zal zijn. Goed, richting 8 uur nu met het nieuws. Brian Loof, die is er klaar voor. Hier is toch Casino met Around My Dreams. Tot zo, tot na het nieuws.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Juni en juli van dit jaar waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden warmer dan het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorig record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plots overrompeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Antwerp heeft zijn competitiestart ingezet met een 2-1 zege tegen promovendus SK Beveren. Antwerp kwam eerst op achterstand, maar draaide de wedstrijd nog om met twee doelpunten in de laatste 10 minuten. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière en ook Anderlecht stond eerst op achterstand, maar maakte het winnende doelpunt in de slotminuut. Zultewaardegem en Charleroi hebben ook hun eerste wedstrijd gewonnen. Beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk. Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De zes teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding. En de Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Niwia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Niwia Doma eindigde tweede, de Italiaanse Longoborghini mocht als derde mee op het podium. De dag begint vandaag zonnig, later wat meer wolken bij maximaal 25 graden. Dinsdag en de volgende dagen volop zon. De temperatuur stijgt nog wat tot maximaal 34 graden op vrijdag.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
8: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.

Onzi, het nieuws hebben we achter de kiezen. Misschien ook wel het heerlijke ontbijt op deze maandagochtend. En we zijn klaar om de dag te beginnen. Hopelijk heb je nog een beetje vakantie als dat niet zo is. Een hele prettige werkdag in elk geval. En laat die radio maar op RBS staan. Hè. Hele goeiemorgen, van harte welkom.

Roxette, Wish I Could Fly. Daarvan droomt iedereen wel eens, denk ik dan. Ik ken voor Kenny Rogers met Coward of the County. En straks is het beurt aan een hit uit 2008, Love Song. Een hit die gemaakt is en gescoord is door Sarah Bareilles. Maar eerst dit hele mooie duet. Isabella A is dit samen met Koen Wouters.

0: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via autocenter.lds.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

is Bazaar met Nacht in Amsterdam. En daarmee staan ze al 19 weken in de hitlijsten. Hier is Mr. Probst. Nothing really matters.

Vanessa Williams saved the best for last. Onze radioklassieker, dat is de grootste wereldhit van niemand minder dan Jan Torsten Svensson. Maar die naam zal je misschien niks zeggen. Maar als ik zeg Harpo, dan gaat er misschien wel een belletje rinkelen. Het is een hit uit 1975. Een speelse popzong-satire over iemand die denkt dat hij een echte Hollywoodster is, terwijl hij in de werkelijkheid alleen in een tv-reclame heeft meegespeeld. Movie Star is de hit. Dat is onze radioklassieker. En de backing vocals, die zijn van Anni-Frid Lindstedt van ABBA. Komt er straks aan. Na deze van Kelly Murray.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur. En de Flying Doctors zijn er om 10 uur en 5 voor 5. Het derde seizoen van Borgen is er om 10 voor 11. En Sterrenwensochtend is er om 5 voor 12. Clips à la carte zomer zijn er om 5 over 12. En dan is er ook Yesterday met Jon Persijn om 5 voor 1:30. Marriott Zomers is er om 1 uur. En Jeroen en Benjamin, dat is er om 10 over 2. Heimat is er om 5 over 3. En Lachen Geblazen is er om 10 over 5. Sterrenmensenavond is er om 17:15 en De Dingen des Levens met aflevering 14.294 is er om 17:50. En Mooi en Medogeloos met aflevering 9.503 is er om 18:55. Tenerife Noord-Zuid is er vanavond om 18:55 en Breedbeeld Close-Up, dat is er ook nog en dat om 19:45.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

zomer van 2008 was de zomer van Mika met Big Girl, You Beautiful. En we gaan even naar 1991 nu. Een plakker zoals ze nu niet meer maken, denk ik. When a Man Loves a Woman. Hier is Michael Bolton.

uit de vloer dansen. Dat deed hij toch wel op dit nummer, zeker van Michael Bolton. When a man loves a woman. Richting 9 uur gaven, dan is het tijd voor regionaal nieuws hier bij RBS. Guy de Prater komt er dan aan. En daarna nog heel veel fijne collega's met topmuziek. Geniet ervan. Hier is nog Sophie Alice Baxter.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: We zijn vandaag maandag 10 augustus. Van harte welkom bij RBS. Het kasteel Walburg in het stadspark van Sint-Niklaas krijgt een nieuwe bestemming. Drie lokale ondernemers willen het historische gebouw omvormen tot een feest- en congreslocatie. De gesprekken met de stad over de erfpacht zitten in de afrondende fase. Na een grondige restauratie moet het kasteel in 2028 opnieuw de deuren openen. Er zullen onder meer huwelijksfeesten, seminaries en bedrijfsevenementen kunnen plaatsvinden. Ook overnachten wordt mogelijk met enkele suites in het gebouw. Het kasteel blijft eigendom van de stad, maar wordt voor 99 jaar in erfpacht gegeven. De ondernemers investeren zelf in de renovatie en kunnen daarvoor ook een beroep doen op erfgoed en investeringspremies. De bewoners van zorgvoorziening Blijdorp in Dendermonde hebben opnieuw kunnen genieten van een mini-versie van de Katuit. Omdat niet iedereen de reuzenstoet in het stadscentrum kan bijwonen, werd de traditie naar Blijdorp gebracht. Tijdens de feestelijke namiddag kwamen de Dendermondse reuzen Peke Rammekensand en Johnny langs. Ook het paardje van 't Keur was van de partij. Na het succes van vorig jaar koos Blijdorp er opnieuw voor om de sfeer van de Katuit tot bij de bewoners te brengen. Het lokaal bestuur van Hamme is op zoek naar vrijwilligers voor een nieuw vrijwilligerskorps. Dat moet extra ondersteuning bieden bij noodsituaties, zoals wateroverlast, extreme hitte, stroomuitval of andere incidenten. De vrijwilligers nemen geen taken over van de brandweer, politie of medische hulpdiensten. Ze kunnen wel helpen met logistieke en administratieve ondersteuning, het informeren van inwoners, het verdelen van zandzakken of eenvoudige herstelwerken. Inwoners van Hamme die minstens 16 jaar zijn, kunnen zich aanmelden. Na een screening en een infomoment kunnen ze deel uitmaken van het vrijwilligerskorps. Het infomoment vindt plaats op donderdag 1 oktober om 20 uur in cultuurhuis Jan ter Vaart. En de kermis in Sombeke-Waasmunster duurt ook dit jaar een dag langer. De feestelijkheden vinden plaats van vrijdag 21 tot en met woensdag 26 augustus en krijgen opnieuw een uitgebreider programma. Op vrijdag staan na de loopwedstrijden optredens van Michael Heaven en Guy Neve op het programma. Op zaterdag wordt voor het eerst ook een wandelzoektocht door de Sombeekse velden georganiseerd, naast de traditionele wieleractiviteiten. Volgens het kermiscomité wil Sombeke Kermis, ondanks de moeilijke zoektocht naar vrijwilligers en sponsors, blijven investeren in een gevarieerd programma en zo de grootste kermis van Waasmunster verder uitbouwen. En dit waren ze dan, de regionale nieuwtjes voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets

tafeltennisclub Zeele houdt haar open deurdag op zaterdag 26 september. Deze gaat door in Sporthal de 7, Koevliet 1 te Zeele, van 2 uur tot 3:30. Ben je geïnteresseerd? Kom dan even langs. Trek je sportieve kledij aan om een balletje te komen slaan. Voor meer info kan je mailen naar ttczeele@hotmail.com.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Onze oceanen zijn nog nooit zo warm geweest als nu, dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden en dat is een record voor die maand. Het warme zeewater zorgt voor meer verdamping en dat kan later dit jaar leiden tot zwaardere buien aan de Europese kusten. Ook de Noordzee is uitzonderlijk warm. Daar is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. Bij een ongeval op een Nederlandse snelweg zijn twee meisjes van 14 en 16 jaar uit ons land gisteravond ernstig gewond geraakt. Ze zaten samen met vijf andere leden van een Belgisch gezin in een wagen die van de weg raakte en over de kop ging. De auto belandde uiteindelijk in een sloot. De andere inzittenden liepen lichtere verwondingen op. In het Spaanse Altea zijn 27 mensen gewond geraakt tijdens een vuurwerkshow. Een vuurpijl ging plots de verkeerde richting uit en kwam in het publiek op het strand terecht. 11 toeschouwers zijn met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht. Tienduizenden mensen waren naar de show komen kijken. In het zuidoosten van Frankrijk heeft een bosbrand al 153 hectare natuur verwoest. Het vuur brak gisteren uit in het departement Lozère, mogelijk door een brandende auto. Zo'n 270 brandweerlieden proberen de vlammen onder controle te krijgen, met hulp van 6 blusvliegtuigen. 20 gezinnen moesten hun woning verlaten. En bij zware bosbranden in het zuidwesten van Canada is een vrouw van 80 om het leven gekomen. Ze probeerde te vluchten voor het vuur. Duizenden hectare natuur zijn daar al in de as gelegd. De Lokerse feesten hebben een recordeditie achter de rug. Ze lokten 135.000 bezoekers. De feesten zijn gisteravond afgesloten met onder meer optredens van Last Frequencies en Netsky. Het festival duurde 10 dagen. Enkele hoogtepunten waren Diana Ross, Editors en Oscar and the Wolf. Eerst krijgen we veel zon, later neemt de bewolking toe en kan er vooral in het noorden wat lichte regen vallen. Het blijft wel warm met maxima rond 28 graden. Morgen mogen we vrij veel zon verwachten en dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt nog wat warmer met vrijdag tot 35 graden.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

It feels like heaven. Het klinkt als een vrolijk liefdesliedje, maar dat is het dus helemaal niet. Over angst, verdriet en een moeilijke relatie. Dat was Fiction Factory op deze maandagochtend. We zijn 10 augustus, een heel goeiemorgen.

Een hele prestatie voor Regina Bell en Piebo Bryson. Het is de eerste song uit een Disney animatiefilm. Die helemaal bovenaan kwam te staan op nummer 1 in de Amerikaanse hitparades. Uit Aladdin was dat

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Je moet maar geluk hebben iemand ontmoeten die plotseling een einde maakt aan je eenzaamheid. Dat is Fever Dream van Alex Warren. En dan nu Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe.

de relatiebreuk tussen Gwen Stefani en de bassist Tony Kanal. Toen die eindigde, die relatie, werd de tekst van dit nummer herschreven. Dat was Don't Speak van No Doubt. Zo dadelijk een radioklassieker van Anthony Quinn met I Love You and You Love Me. Maar eerst uit Nederland, dit zijn de Waterlanders met Beter dan zomaar wat.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

The Material Lover, ja, nummer dat perfect past bij de film The Devil Wears Prada 2, want het gaat daar wel degelijk over mode, luxe, uiterlijk en ambitie. Zo dadelijk het regionale nieuws van 11 uur. Intussen tijd nog muziek van Lola Jong met Messi, Thijs van Neste en Tine Reimer komt nog langs en Disturbed. En dan gaan we zo richting 11 uur.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
3: RBS Regionaal Nieuws.
4: We zijn vandaag maandag 10 augustus. Van harte welkom bij RBS. Het kasteel Walburg in het stadspark van Sint-Niklaas krijgt een nieuwe bestemming. Drie lokale ondernemers willen het historische gebouw omvormen tot een feest- en congreslocatie. De gesprekken met de stad over de erfpacht zitten in de afrondende fase. Na een grondige restauratie moet het kasteel in 2028 opnieuw de deuren openen. Er zullen onder meer huwelijksfeesten, seminaries en bedrijfsevenementen kunnen plaatsvinden. Ook overnachten wordt mogelijk met enkele suites in het gebouw. Het kasteel blijft eigendom van de stad, maar wordt voor 99 jaar in erfpacht gegeven. De ondernemers investeren zelf in de renovatie en kunnen daarvoor ook een beroep doen op erfgoed en investeringspremies. De bewoners van zorgvoorziening Blijdorp in Dendermonde hebben opnieuw kunnen genieten van een mini-versie van de Katuit. Omdat niet iedereen de reuzenstoet in het stadscentrum kan bijwonen, werd de traditie naar Blijdorp gebracht. Tijdens de feestelijke namiddag kwamen de Dendermondse reuzen Peke Rammekensand en Johnny langs. Ook het paardje van 't Keur was van de partij. Na het succes van vorig jaar koos Blijdorp er opnieuw voor om de sfeer van de Katuit tot bij de bewoners te brengen. Het lokaal bestuur van Hamme is op zoek naar vrijwilligers voor een nieuw vrijwilligerskorps. Dat moet extra ondersteuning bieden bij noodsituaties, zoals wateroverlast, extreme hitte, stroomuitval of andere incidenten. De vrijwilligers nemen geen taken over van de brandweer, politie of medische hulpdiensten. Ze kunnen wel helpen met logistieke en administratieve ondersteuning, het informeren van inwoners, het verdelen van zandzakken of eenvoudige herstelwerken. Inwoners van Hamme die minstens 16 jaar zijn, kunnen zich aanmelden. Na een screening en een infomoment kunnen ze deel uitmaken van het vrijwilligerskorps. Het infomoment vindt plaats op donderdag 1 oktober om 20 uur in cultuurhuis Jan ter Vaart. En de kermis in Sombeke-Waasmunster duurt ook dit jaar een dag langer. De feestelijkheden vinden plaats van vrijdag 21 tot en met woensdag 26 augustus en krijgen opnieuw een uitgebreider programma. Op vrijdag staan na de loopwedstrijden optredens van Michael Heaven en Guy Neve op het programma. Op zaterdag wordt voor het eerst ook een wandelzoektocht door de Sombeekse velden georganiseerd, naast de traditionele wieleractiviteiten. Volgens het kermiscomité wil Sombeke Kermis, ondanks de moeilijke zoektocht naar vrijwilligers en sponsors, blijven investeren in een gevarieerd programma en zo de grootste kermis van Waasmunster verder uitbouwen. En dit waren ze dan, de regionale nieuwtjes voor vandaag.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
5: En... Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting.
5: Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Turn the Beat Around was dat van Vicky Sue Robinson. Ja, dichte disco-klassieker uit de jaren 70, geschreven door de twee broers Peter en Gerald Jackson van de R&B-groep Touch of Class. Heel wat grote classics en hits ook nu weer. Tot een uur of 12 nog een hele goede morgen.
1: Guy de Prater.

was hun debuutsingle en meteen ook hun grootste hit. Misschien heeft het wel iets met de titel te maken. Wie weet, Naked in the Rain was dat van Blue Pearl. In dit uur nog heel wat leuke muziek van onder andere Earth, Wind and Fire en Money Love. Ook van Maxime en Babette, maar nu eerst Robin en Clear Up is dit. With Every Heartbeat.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Een herkenbaar nummer, toch wel It's a Shame. Ja, dat komt uit een nummer van de Spinners uit 1970... dat oorspronkelijk geschreven werd door onder andere Stevie Wonder. En dit was de versie van Money Love uit 1990. Zo dadelijk Earth, Wind and Fire met Boogie Wonderland. Eerst duiken we nog eens de jaren 80 in. Dit zijn de Pretenders. Don't Get Me Wrong.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink Ramen.

De Zweedse zanger is Tove Lo en ze zag hem optreden zo'n 10 jaar geleden. Ze raakte geïnspireerd door zijn muziek en liet een Amerikaans PR-bureau contact opnemen met Stromae. En dit is dan uiteindelijk het resultaat. Tove Lo en Stromae was dat. Een Zweeds-Belgische samenwerking, met andere woorden. Zij zingt voornamelijk in het Engels, terwijl Stromae dus in het Frans te horen was. Tove Lo en Stromae met De Fleur. We doen het heel wat rustiger aan nu. Uit 92 is dit Annie Lennox met Why.

prachtige emotionele ballad is het uit de jaren 90. De eerste solo-single trouwens van Annie Lennox na het uit elkaar vallen van Eurythmics. Annie Lennox was dat met Why. We gaan stilaan richting het einde van het programma vandaag. Ja, de week is ingezet met deze maandagse aflevering. Zo dadelijk een uurtje non-stop muziek. En straks gewoon te getrouw tussen 1 en 3 collega Dominique Wouwmans. Bedankt om te luisteren. Maak er nog een leuke dag van hier bij RBS. En graag tot morgen.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Waasmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Onze oceanen zijn nog nooit zo warm geweest als nu, dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden en dat is een record voor die maand. Het warme zeewater zorgt voor meer verdamping en dat kan later dit jaar leiden tot zwaardere buien aan de Europese kusten. Ook de Noordzee is uitzonderlijk warm. Daar is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. Bij een ongeval op een Nederlandse snelweg zijn twee meisjes van 14 en 16 jaar uit ons land gisteravond ernstig gewond geraakt. Ze zaten samen met vijf andere leden van een Belgisch gezin in een wagen die van de weg raakte en over de kop ging. De auto belandde uiteindelijk in een sloot. De andere inzittenden liepen lichtere verwondingen op. In het Spaanse Altea zijn 27 mensen gewond geraakt tijdens een vuurwerkshow. Een vuurpijl ging plots de verkeerde richting uit en kwam in het publiek op het strand terecht. 11 toeschouwers zijn met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht. Tienduizenden mensen waren naar de show komen kijken. In het zuidoosten van Frankrijk heeft een bosbrand al 153 hectare natuur verwoest. Het vuur brak gisteren uit in het departement Lozère, mogelijk door een brandende auto. Zo'n 270 brandweerlieden proberen de vlammen onder controle te krijgen, met hulp van 6 blusvliegtuigen. 20 gezinnen moesten hun woning verlaten. En bij zware bosbranden in het zuidwesten van Canada is een vrouw van 80 om het leven gekomen. Ze probeerde te vluchten voor het vuur. Duizenden hectare natuur zijn daar al in de as gelegd. De Lokerse feesten hebben een recordeditie achter de rug. Ze lokten 135.000 bezoekers. De feesten zijn gisteravond afgesloten met onder meer optredens van Last Frequencies en Netsky. Het festival duurde 10 dagen. Enkele hoogtepunten waren Diana Ross, Editors en Oscar and the Wolf. Eerst krijgen we veel zon, later neemt de bewolking toe en kan er vooral in het noorden wat lichte regen vallen. Het blijft wel warm met maxima rond 28 graden. Morgen mogen we vrij veel zon verwachten en dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt nog wat warmer met vrijdag tot 35 graden.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van de Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen
0: op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
4: RBS Regionaal Nieuws.
5: We zijn vandaag maandag 10 augustus. Van harte welkom bij RBS. Het kasteel Walburg in het stadspark van Sint-Niklaas krijgt een nieuwe bestemming. Drie lokale ondernemers willen het historische gebouw omvormen tot een feest- en congreslocatie. De gesprekken met de stad over de erfpacht zitten in de afrondende fase. Na een grondige restauratie moet het kasteel in 2028 opnieuw de deuren openen. Er zullen onder meer huwelijksfeesten, seminaries en bedrijfsevenementen kunnen plaatsvinden. Ook overnachten wordt mogelijk met enkele suites in het gebouw. Het kasteel blijft eigendom van de stad, maar wordt voor 99 jaar in erfpacht gegeven. De ondernemers investeren zelf in de renovatie en kunnen daarvoor ook een beroep doen op erfgoed- en investeringspremies. De bewoners van zorgvoorziening Blijdorp in Dendermonde hebben opnieuw kunnen genieten van een mini-versie van de Katuit. Omdat niet iedereen de reuzenstoet in het stadscentrum kan bijwonen, werd de traditie naar Blijdorp gebracht. Tijdens de feestelijke namiddag kwamen de Dendermondse reuzen Peke Rammekensand en Johnny langs. Ook het paardje van het keur was van de partij. Na het succes van vorig jaar koos Blijdorp er opnieuw voor om de sfeer van de Katuit tot bij de bewoners te brengen. Het lokaal bestuur van Hamme is op zoek naar vrijwilligers voor een nieuw vrijwilligerskorps. Dat moet extra ondersteuning bieden bij noodsituaties, zoals wateroverlast, extreme hitte, stroomuitval of andere incidenten. De vrijwilligers nemen geen taken over van de brandweer, politie of medische hulpdiensten. Ze kunnen wel helpen met logistieke en administratieve ondersteuning, het informeren van inwoners, het verdelen van zandzakken of eenvoudige herstelwerken. Inwoners van Hamme die minstens 16 jaar zijn, kunnen zich aanmelden. Na een screening en een infomoment kunnen ze deel uitmaken van het vrijwilligerskorps. Het infomoment vindt plaats op donderdag 1 oktober om 20 uur in cultuurhuis Jan ter Vaart. En de kermis in Sombeke-Waasmünster duurt ook dit jaar een dag langer. De feestelijkheden vinden plaats van vrijdag 21 tot en met woensdag 26 augustus en krijgen opnieuw een uitgebreider programma. Op vrijdag staan na de loopwedstrijden optredens van Michael Heaven en Guy Neven op het programma. Op zaterdag wordt voor het eerst ook een wandelzoektocht door de Sombeekse velden georganiseerd, naast de traditionele wieleractiviteiten. Volgens het kermiscomité wil Sombeke Kermis, ondanks de moeilijke zoektocht naar vrijwilligers en sponsors, blijven investeren in een gevarieerd programma en zo de grootste kermis van Waasmünster verder uitbouwen. En dit waren ze dan, de regionale nieuwtjes voor vandaag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
6: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: voorwaarden op koolruid.be.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Een heerlijke song van Rita Coolidge, All Time High, gebruikt voor de bandfilm Octopussy uit 83. Goedemiddag allemaal, welkom bij RBS Radio. Straks Dinkytoys met My Day Will Come. En David Bowie heeft het ook over de dag.

was een van de hits van Dinky Toys. Tijd voor drie op een rij op deze maandag 10 augustus. Fats and Small, Feel Good, hoort u op de achtergrond al. Straks komt Robbie Williams aanzetten met Supreme. En de hekkensluiter voor deze drieling is de act die gisteren de Lokerse feesten mocht afsluiten. Top act Lost Frequencies.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.

Tonight, dat was een nummer van Mojo. En daarvoor Taylor Swift met een van die vele hits van haar, dat was Opalite. Eerst dan de Reynolds Girls, dat is ook lang geleden. I'd Rather Jack.

de Reynolds Girls op uw RBS Radio met I Draw the Jack. Clouseau heeft het zometeen over de mooiste. Misschien is het wel Cato, die komt er zometeen aan met 1, 2, 3.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Een beetje verfrissing tijdens deze warme zomer. Ice, Ice Baby, een nummer van Vanilla Ice. Nu tijd voor een van mijn grote idolen. Prince, You Got

shows qua muziekinstrumenten. Prince, You Got The Look op RBS Radio op deze maandag 10 augustus. Als je wint, hier is nog een nummer van Herman Brood en Henny Vrinten. Tot straks na 2 uur.

0: nieuwe regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 2 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In 95% van de woonzorgcentra zijn renovaties nodig zodat ze bestand zouden zijn tegen de hitte. Dat blijkt uit een analyse van Bouwfederatie en Bild. Er zijn dringend investeringen nodig om de rusthuizen leefbaar te houden en te voldoen aan de strenge Europese normen vanaf 2050. Momenteel voldoet amper 5 op de 100 woonzorgcentra en ziekenhuizen aan de vereisten voor beglazing, isolatie en ventilatie. Bovendien hebben veel van die gebouwen geen airco. Ons leger gaat nu ook actief op zoek naar gemotiveerde jongeren op festivals. Dat schrijft het Nieuwsblad. Afgelopen weekend stond Defensie bijvoorbeeld met een infostand op Suikerrok in Tiene en op een festival in Wallonië. De bezoekers konden er ook deelnemen aan fysieke proeven. In Everen heeft zich vanmorgen een explosie voorgedaan aan een woning. De voordeur en de gevel van het gebouw liepen schade op. Over de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt dat nog. Een Oekraïense droneaanval op een Russische stad heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, zo'n 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Er zou een belangrijke olieraffinaderij geraakt zijn. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de regio Kharkiv 5 mensen om het leven gekomen. Verschillende huizen werden totaal vernield. In Griekenland is vanmorgen een nieuwe natuurbrand ontstaan ten zuidoosten van de hoofdstad Athene. Bijna 200 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters ingezet. Een dorpje in de buurt wordt geëvacueerd. Een eerdere natuurbrand ten noordoosten van Athene verwoestte meer dan 11.000 hectare en eiste 2 mensenlevens. Frankrijk zet zich intussen schrap voor de 5e hittegolf van deze zomer. In 22 departementen geldt vanaf vandaag code oranje voor hitte. Eerst is het nog zonnig, later krijgen we iets meer wolken. Het blijft warm, met maxima rond 28 graden. De volgende dagen blijft het zonnig en tropisch warm. Vrijdag halen we 35 graden.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: En Colruy trakteert.
8: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruy.be.

was hij helemaal Toto Cotugno met zijn single L'Italiano. Vandaar is het maar een klein bruggetje naar Gazebo. I like Chopin. Straks Axel Red met Pas que c'est toi.

Set, waar een van de vele hits van Axel Red op uw radio. We komen aan onze drieling voor dit uur. Alvaro Soler met El Mismo Sol. Anastasia komt eraan met Heavy on My Heart. Maar eerst deze leuke opgewekte single.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

als je de kans had om Scala al eens live aan het werk te zien, het is zeer de moeite hoor. Dit was die versie die ze maakte van de hand van Reggie. I Fail. Daarvoor Susan en Freek met Halverwege. Nu is tijd naar dit iconisch nummer van 1983, Blue Monday. Dit is New Order. Straks nog een single van Isabelle A. Dat is Sarah.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Ik kan er toch niet blijven op stilzitten hoor. Dit of deze versie van New Religion van Faithless met Baby Rexha. Nu tijd voor Chicane Saltwater.

Goldwater, dat was een nummer van Chicane. Tijd voor nog eens een klassieker op uw radio. Simple Minds, Alive and Kicking. En zo gaan we naar 3 uur toe. Straks om 4 uur is er Christophe Hennionk. Ik ben er graag terug morgen tussen 1 en 3 bij RBS Radio. Met hits en classics zoals

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 3 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse nieuwsberichten die mensen naar frauduleuze beleggingsplatformen lokken. De oplichters maken websites na van onder meer HLN, Le Soir en La Libre. Daarop promoten ze aantrekkelijke beleggingsproducten. De sites lijken zo sterk op de echte nieuwsites dat het verschil nauwelijks te zien is. Volgens de FSMA proberen de fraudeurs vooral persoonsgegevens te verzamelen. Op het Griekse eiland Evia is een Belg van 62 omgekomen nadat hij bewusteloos uit zee is gehaald. Dat gebeurde zaterdag al, maar raakte nu pas bekend. Het is nog niet geweten waaraan de man precies overleden is. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen. Spanje sluit verschillende natuurparken en schrapt heel wat activiteiten in aanloop naar de zonsverduistering van overmorgen. In grote delen van het land zal de eclips volledig te zien zijn. De Spaanse overheid vreest dat de grote toestroom van bezoekers het risico op natuurbranden verhoogt. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op verschillende plaatsen al extreem brandgevaar. FIFA-voorzitter Gianni Infantino krijgt opnieuw kritiek. De voetbalbonden uit Europa, Noord- en Midden-Afrika en Azië hebben een gezamenlijke open brief tegen hem gepubliceerd. Ze verwijten Infantino misleiding en een schending van het vertrouwen. De FIFA-baas ligt al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders. Roos van Otterdijk heeft zich op het EK lange baanzwemmen in Parijs verzekerd van een plek in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze won haar swim-off en bemachtigde zo het laatste ticket. Ook Florine Gaspar is erbij. Sarah Dumont greep net naast de finale van de 800 meter vrije slag. Het is wisselend bewolkt bij maxima rond de 28 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en halen we 30 graden. Ook de volgende dagen mogen we veel zon en tropische temperaturen verwachten. Donderdag en vrijdag is 35 graden mogelijk.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
4: RBS Nieuws. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse nieuwsberichten die mensen naar frauduleuze beleggingsplatformen lokken. De oplichters maken websites na van onder meer HLN, Le Soir en La Libre. Daarop promoten ze aantrekkelijke beleggingsproducten. De sites lijken zo sterk op de echte nieuwsites dat het verschil nauwelijks te zien is. Volgens de FSMA proberen de fraudeurs vooral persoonsgegevens te verzamelen. Op het Griekse eiland Evia is een Belg van 62 omgekomen nadat hij bewusteloos uit zee is gehaald. Dat gebeurde zaterdag al, maar raakte nu pas bekend. Het is nog niet geweten waaraan de man precies overleden is. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen. Spanje sluit verschillende natuurparken en schrapt heel wat activiteiten in aanloop naar de zonsverduistering van overmorgen. In grote delen van het land zal de eclips volledig te zien zijn. De Spaanse overheid vreest dat de grote toestroom van bezoekers het risico op natuurbranden verhoogt. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op verschillende plaatsen al extreem brandgevaar. FIFA-voorzitter Gianni Infantino krijgt opnieuw kritiek. De voetbalbonden uit Europa, Noord- en Midden-Afrika en Azië hebben een gezamenlijke open brief tegen hem gepubliceerd. Ze verwijten Infantino misleiding en een schending van het vertrouwen. De FIFA-baas ligt al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders. Roos van Otterdijk heeft zich op het EK lange baanzwemmen in Parijs verzekerd van een plek in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze won haar swim-off en bemachtigde zo het laatste ticket. Ook Florine Gaspar is erbij. Sarah Dumont greep net naast de finale van de 800 meter vrije slag. Het is wisselend bewolkt bij maxima rond de 28 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en halen we 30 graden. Ook de volgende dagen mogen we veel zon en tropische temperaturen verwachten. Donderdag en vrijdag is 35 graden mogelijk.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
7: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
6: Is goed. Wasso-Matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
7: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

die voor eeuwig in gedachten blijft met zijn zwarte zonnebril op zijn hoofd, die Roy Orbison. En natuurlijk ook dankzij zijn heel mooie muziek die hij gemaakt heeft, zoals dit hier in 1963, het was In Dreams. Zometeen I Miss You van Clean Bandit, maar eerst Weedes.

jaren kan je genieten van de musical Jekyll and Hyde. Londen 1888. Dr. Henry Jekyll wil de mens definitief bevrijden van het kwaad. Wat begint als een hoopvol experiment, verandert in een dramatische strijd tussen licht en donker, tussen man en monster. Henry's ziel splitst in twee, de geliefde wetenschapper Jekyll en de gewetenloze Hyde. Kan de liefde van zijn verloofde Emma hem nog redden? Of zit Jekyll voor eeuwig gevangen in zijn duister gevecht tussen goed en slecht? Festivaria brengt dit aangrijpende verhaal over de dubbele natuur van de mens met een live orkest in open lucht. Verwacht je aan een meeslepend musicalspectakel over de tweestrijd tussen goed en kwaad, liefde en haat. Dit spektakel kan je meemaken op het Donkmeer langs het Alfred Nelenpad op zaterdag 29 augustus. De start is voorzien om 9 uur 's avonds.

0: Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos. Enjoy your break.

88, de Reds met Sadie en Love is Stronger Than Pride. Marshmallow en Bastille erachteraan met Happier. En dat is ook alweer een jaar of 8 geleden toen dat een hit was. Mooi, het leven is mooi. Dat zeker dat. Wilt u raken?

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Om te proppen in de jaren 80. Atomic Kitten deed het nog eens over in 2001. Hun versie van Eternal Flame hier bij BS Radio. Zometeen is er het regionaal nieuws om 5 uur. Tot die tijd onder meer terug naar begin jaren 90. Met dit hier van NXS. Hier is Suicide Blonde. Tot zo.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Regio Aalst
0: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn vandaag maandag 10 augustus. Van harte welkom bij RBS. Het kasteel Walburg in het stadspark van Sint-Niklaas krijgt een nieuwe bestemming. Drie lokale ondernemers willen het historische gebouw omvormen tot een feest- en congreslocatie. De gesprekken met de stad over de erfpacht zitten in de afrondende fase. Na een grondige restauratie moet het kasteel in 2028 opnieuw de deuren openen. Er zullen onder meer huwelijksfeesten, seminaries en bedrijfsevenementen kunnen plaatsvinden. Ook overnachten wordt mogelijk met enkele suites in het gebouw. Het kasteel blijft eigendom van de stad, maar wordt voor 99 jaar in erfpacht gegeven. De ondernemers investeren zelf in de renovatie en kunnen daarvoor ook een beroep doen op erfgoed en investeringspremies. De bewoners van zorgvoorziening Blijdorp in Dendermonde hebben opnieuw kunnen genieten van een mini-versie van de Katuit. Omdat niet iedereen de reuzenstoet in het stadscentrum kan bijwonen, werd de traditie naar Blijdorp gebracht. Tijdens de feestelijke namiddag kwamen de Dendermondse reuzen Peker Rammekensand en Johnny langs. Ook het paardje van het keur was van de partij. Na het succes van vorig jaar koos Blijdorp er opnieuw voor om de sfeer van de Katuit tot bij de bewoners te brengen. Het lokaal bestuur van Hamme is op zoek naar vrijwilligers voor een nieuw vrijwilligerskorps. Dat moet extra ondersteuning bieden bij noodsituaties, zoals wateroverlast, extreme hitte, stroomuitval of andere incidenten. De vrijwilligers nemen geen taken over van de brandweer, politie of medische hulpdiensten. Ze kunnen wel helpen met logistieke en administratieve ondersteuning, het informeren van inwoners, het verdelen van zandzakken of eenvoudige herstelwerken. Inwoners van Hamme die minstens 16 jaar zijn, kunnen zich aanmelden. Na een screening en een infomoment kunnen ze deel uitmaken van het vrijwilligerskorps. Het infomoment vindt plaats op donderdag 1 oktober om 20 uur in cultuurhuis Jan ter Vaart. En de kermis in Sombeke-Waasmunster duurt ook dit jaar een dag langer. De festelijkheden vinden plaats van vrijdag 21 tot en met woensdag 26 augustus en krijgen opnieuw een uitgebreider programma. Op vrijdag staan na de loopwedstrijden optredens van Michael Heaven en Guy Neve op het programma. Op zaterdag wordt voor het eerst ook een wandelzoektocht door de Sombeekse velden georganiseerd, naast de traditionele wieleractiviteiten. Volgens het kermiscomité wil Sombeke Kermis, ondanks de moeilijke zoektocht naar vrijwilligers en sponsors, blijven investeren in een gevarieerd programma en zo de grootste kermis van Waasmunster verder uitbouwen. En dit waren ze dan, de regionale nieuwtjes voor vandaag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
7: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets.

0: met de knaller binnenkomen in het tweede gedeelte van de avondspits. Waarom niet? We kozen voor Nacht und Nebel uit de jaren 80. Het was Beats of Love op deze maandag 10 augustus. Hey, welkom in deel 2 van de avondspits. Nog een uurtje met mij.
1: Christophe Hennion.
0: Hier met Brian Ferry en Roxy Music. It is Angel Eyes.

0: Nummer uit 1964 van Gilbert Bécaud. Je hoorde Nathalie. Bruno Mars, zometeen met een lazy song. Maar eerst Kate Ryan.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt.

0: betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
0: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
0: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
4: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
4: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
4: Panos. Enjoy your break.

naar 1985 met een grote hit van toen de tijd. Paul Hardcastle, daarnet met 19, Angèle, erachteraan Je veux tes yeux. Van ook alweer een jaar of 8 geleden. Zometeen, klassieker van André van Duin. Zomerhit weliswaar, Als de zon schijnt. Dat is voor zometeen na dit hier. Zomerhit uit 2002, Last Ketchup. Hier is de Ketchup Song.

Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 04.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Sergio Mendes samen met Black Eyed Peas, daarnet Machinada, Celine Dion erachteraan. Met een versie van All By Myself, komt uit 1996 voor de liefhebbers. Zometeen veel plezier met Wies, die neemt het over zometeen na 6 uur. Graag tot morgen.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
0: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
0: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
0: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 6 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Het westen van Colombia is getroffen door een zeer zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 op de richterschaal en was ook voelbaar in de buurlanden Ecuador en Panama. In en rond de stad Cali zijn minstens 20 gebouwen ingestort. Ook het dak van de inkomhal van een luchthaven heeft het begeven. De eerste berichten maken melding van enkele tientallen doden, maar verwacht wordt dat dit cijfer pijlsnel zal toenemen. Eind juni kostte een aardbeving in het naburige Venezuela al duizenden mensenlevens. Een Belgische tiener die 2 jaar geleden een huurmoord zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol in Spanje is opgepakt in Laarne in Oost-Vlaanderen. Op het ogenblik van de feiten was hij maar 17. Hij was eerder al eens opgepakt in Spanje, maar daardoor een jeugdrechter vrijgelaten, omdat de maximale voorhechtenis was bereikt. Bij de moord waren ook 6 andere jongeren betrokken, allen bekend in het drugsmilieu. Het slachtoffer was een 20er uit Nederland. Daar zal de opgepakte nu ook moeten terechtstaan. Luchtverkeersleider Skies heeft vorig jaar 46 voorvallen geregistreerd waarbij drones zonder toestemming vlogen rond of boven luchthavens en andere gevoelige gebieden. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. Zowat de helft van die gevallen is opgetekend in november, toen heel wat drones gesignaleerd werden boven militaire basis. Dat leidde toen tot een actieplan tegen drones en een versnelde aankoop van antidronewapens door Defensie. Volgens Skies is de situatie vanaf december genormaliseerd. In Birmingham in Engeland is het EK atletiek begonnen met ook 60 Belgische atleten. De meeste hebben hun start niet gemist. Rani Rosius en Delphine Nkansa wonnen allebei hun reeks op de 100 meter en staan in de halve finales. Ook Jonathan Sakor stoot door naar de halve finale op de 400 meter. Enkel Dylan Borlée liep een teleurstellende tijd en werd 11e. Vanmiddag plaatste debutant Janny Sampson zich verrassend ook voor de finale van het verspringen. Vanavond brede opklaringen en zacht. Nachtminima van 8 tot 14 graden. Morgen zon en tot 29 graden. Vanaf woensdag alweer boven de 30.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: 1958, die zich een beetje geviseerd voelt door Cupido. Ze vindt hem dan ook maar een gemeen kereltje en noemt hem Stupid Cupid. Ah, wat kan verliefdheid toch mooi zijn?
1: De Tempel der Hits met Wies Wiedema.
2: In RBS Land.

After Love, het is niet zomaar een meerkeuzevraag waarvan je een van de mogelijke antwoorden aankruist. Je dient er zelfs een hele these bij te schrijven. En op de vraag van Diana Ross bestaat al helemaal geen antwoord.

Aphrodite's Child. De Griekse formatie waar Demis Roussos nog de liedzanger van was. Met uit de late 60s. You should come with me to the end of the world. De Facebookvers. Loslaten is niet het einde van de wereld. Het is het begin van een nieuw leven.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos.

Ferdy Lansé. In het mooie Nederlands zou hij Ferdy Werphengel heten, toch? Met zijn magere ochtendvangst. Maar als ze lacht, dan lacht ze echt.

1 in de hitlijsten van 10 augustus 1974. Josh McGray, I Rock Your Baby. En in het 6 en het verleden verblijven we op diezelfde 10 augustus 1974. En luisteren naar de Mi Amigo lieveling die toegekozen werd. Octopus.

0: wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Drifters van een evergreen wordt het eerste plaat gezet in 1960 door de Drifters met Ben E. King als de leadzanger. En in 1968 door Jay and the Americans.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek 10 augustus 1962. De Beatles verzorgden het derde van de vier optredens aan boord van de MV Royal Iris. Een overzet over de rivier de Mersey, die algemeen bekend staat als de Fish and Chip Boat. De evenementen waren bekend als Riverboat Shuffles en werden georganiseerd door Ray McFall, eigenaar van de Cavern Club. Er was een verscheidenheid aan entertainers om een zo groot mogelijk publiek aan te trekken. De Beatles stonden als tweede op de affiche naast Pete McLean en de Dakotas, een instrumentale groep uit Manchester. Beide onder de headliners Johnny Kidd en de Pirates.

Dit van Cyndi Lauper, 1983. Girls Just Want to Have Fun. Het was in diezelfde periode dat ook Madonna debuteerde. Ik kan me nog herinneren dat ik beide singles gelijktijdig heb aangeschaft. Like a Virgin.

popcorn olie van Solomon Buck. Die zijn schouder aanbiedt om een keertje flink op uit te halen. Uit 1961, Cry to Me. The Eagles, 1976, New Kid in Town. En wat mij betreft, ik ben er weer over 23 uur met een nieuwe aflevering van het Tempo. Als je zin mocht hebben, dat dan maar weer. Hoi.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlaren.
1: Op 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: We zijn vandaag maandag 10 augustus. Van harte welkom bij RBS. Het kasteel Walburg in het stadspark van Sint-Niklaas krijgt een nieuwe bestemming. Drie lokale ondernemers willen het historische gebouw omvormen tot een feest- en congreslocatie. De gesprekken met de stad over de erfpacht zitten in de afrondende fase. Na een grondige restauratie moet het kasteel in 2028 opnieuw de deuren openen. Er zullen onder meer huwelijksfeesten, seminaries en bedrijfsevenementen kunnen plaatsvinden. Ook overnachten wordt mogelijk met enkele suites in het gebouw. Het kasteel blijft eigendom van de stad, maar wordt voor 99 jaar in erfpacht gegeven. De ondernemers investeren zelf in de renovatie en kunnen daarvoor ook een beroep doen op erfgoed en investeringspremies. De bewoners van zorgvoorziening Blijdorp in Dendermonde hebben opnieuw kunnen genieten van een mini-versie van de Katuit. Omdat niet iedereen de reuzenstoet in het stadscentrum kan bijwonen, werd de traditie naar Blijdorp gebracht. Tijdens de feestelijke namiddag kwamen de Dendermondse reuzen Peke Rammekensand en Johnny langs. Ook het paardje van 't Keur was van de partij. Na het succes van vorig jaar koos Blijdorp er opnieuw voor om de sfeer van de Katuit tot bij de bewoners te brengen. Het lokaal bestuur van Hamme is op zoek naar vrijwilligers voor een nieuw vrijwilligerskorps. Dat moet extra ondersteuning bieden bij noodsituaties, zoals wateroverlast, extreme hitte, stroomuitval of andere incidenten. De vrijwilligers nemen geen taken over van de brandweer, politie of medische hulpdiensten. Ze kunnen wel helpen met logistieke en administratieve ondersteuning, het informeren van inwoners, het verdelen van zandzakken of eenvoudige herstelwerken. Inwoners van Hamme die minstens 16 jaar zijn, kunnen zich aanmelden. Na een screening en een infomoment kunnen ze deel uitmaken van het vrijwilligerskorps. Het infomoment vindt plaats op donderdag 1 oktober om 20 uur in cultuurhuis Jan ter Vaart. En de kermis in Sombeke-Waasmünster duurt ook dit jaar een dag langer. De feestelijkheden vinden plaats van vrijdag 21 tot en met woensdag 26 augustus en krijgen opnieuw een uitgebreider programma. Op vrijdag staan na de loopwedstrijden optredens van Michael Heaven en Guy Neve op het programma. Op zaterdag wordt voor het eerst ook een wandelzoektocht door de Sombeekse velden georganiseerd, naast de traditionele wieleractiviteiten. Volgens het kermiscomité wil Sombeke Kermis, ondanks de moeilijke zoektocht naar vrijwilligers en sponsors, blijven investeren in een gevarieerd programma en zo de grootste kermis van Waasmünster verder uitbouwen. En dit waren ze dan, de regionale nieuwtjes voor vandaag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.

0: dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: NOS Radio. RBS Nieuws.
1: Het westen van Colombia is getroffen door een zeer zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 op de richterschaal en was ook voelbaar in de buurlanden Ecuador en Panama. In en rond de stad Cali zijn minstens 20 gebouwen ingestort. Ook het dak van de inkomhal van een luchthaven heeft het begeven. De eerste berichten maken melding van enkele tientallen doden, maar verwacht wordt dat dit cijfer pijlsnel zal toenemen. Eind juni kostte een aardbeving in het naburige Venezuela al duizenden mensenlevens. Een Belgische tiener die 2 jaar geleden een huurmoord zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol in Spanje is opgepakt in Laarne in Oost-Vlaanderen. Op het ogenblik van de feiten was hij maar 17. Hij was eerder al eens opgepakt in Spanje, maar daardoor een jeugdrechter vrijgelaten omdat de maximale voorhechtenis was bereikt. Bij de moord waren ook 6 andere jongeren betrokken, allen bekend in het drugsmilieu. Het slachtoffer was een twintiger uit Nederland. Daar zal de opgepakte nu ook moeten terecht staan. Luchtverkeersleider SkyS heeft vorig jaar 46 voorvallen geregistreerd waarbij drones zonder toestemming vlogen rond of boven luchthavens en andere gevoelige gebieden. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. Zowat de helft van die gevallen is opgetekend in november, toen heel wat drones gesignaleerd werden boven militaire basis. Dat leidde toen tot een actieplan tegen drones en een versnelde aankoop van anti-dronewapens door Defensie. Volgens SkyS is de situatie vanaf december genormaliseerd. In Birmingham in Engeland is het EK atletiek begonnen met ook 60 Belgische atleten. De meeste hebben hun start niet gemist. Rani Rosius en Delphine Nkansa wonnen allebei hun reeks op de 100 meter en staan in de halve finales. Ook Jonathan Sakor stoot door naar de halve finale op de 400 meter. Enkel Dylan Borlée liep een teleurstellende tijd en werd 11e. Vanmiddag plaatste debutant Jannie Sampson zich verrassend ook voor de finale van het verspringen. Vanavond brede opklaringen en zacht. Nachtminima van 8 tot 14 graden. Morgen zon en tot 29 graden. Vanaf woensdag alweer boven de 30.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

the cab driver thanks to all 65ers. Lenny Kravitz zomit en hij is ook al 65. Ik nog niet, maar dat komt er ook aan natuurlijk. En wie Lenny Kravitz zegt, die zegt Lokkerse feesten. Goedenavond, welkom in Sidetrack. Coast to Coast, heel leuk vakantieplaatje is dit van Almost Monday.

kust naar kust, dat is ook een beetje vakantie. Dat krijg je hier ook in Sidetrack, vakantieplaatjes zoals deze van Almas Monday met Coast to Coast. Vorige week had ik een interessante babbel met een artieste uit Brussel, die heet Eline Nikijzen. Eline Nikijzen, zo is het. Maar we kennen ze misschien allemaal via haar artiestennaam Naira. Straks hoor je meer van haar en van haar muziek. Dit is de nieuwe van Angus en Julia Stone.

0: Ze klinken als een volwaardige band, maar ze zijn eigenlijk maar met twee, die kerels van Time Behind. Ze kwamen langs in Sidetrack en vertelden uitgebreid over hun muziek en hoe die ontstaat. En dat deze plaat ook op hun komende EP komt te staan. Je hoorde Time Behind met Headcount. Een paar weken geleden heb ik gesproken met iemand die zeer interessante muziek maakt. Eline Keijzer heet ze. Ze is een artiest uit Brussel en ze heeft ook haar kans gewaagd in Sidetrack. Straks hoor je haar songs en onze babbel met Naira, want dat is eigenlijk de naam van de band van haar project.
1: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
2: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
1: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
2: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
1: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
2: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
1: Bistro Ruiterhof.
2: Proeven.
1: Beleven.
2: Genieten.
3: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst.
4: Wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via autocenterlds.be.

0: Schotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteyman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

elke maandagavond krijg ik interessante gasten hier over de vloer in Sidetrack. Dat is allemaal dankzij vi.be. Daar hebben we ondertussen al meer dan 300 artiesten op ingeschreven op de kant van Sidetrack. Een van die artiesten heb ik

0: uitgepikt. Dat is Eline. Eline Nikijzen. Hey, dag Eline.
1: Peter, merci dat ik hier mag zijn.
0: Ik ben zeer blij dat je even tijd kunt vrijmaken om het over de band Naira te hebben. Het is eigenlijk jouw persoonlijk project, maar je bent niet alleen, hè?
1: Nee, dat klopt. Dus het is een project waar ik mijn eigen composities breng. Maar ik doe dat natuurlijk niet alleen. Ik heb vier fantastische muzikanten bij mij. Robin van Tommen op keys, Tuur Geldhof op bas, Sam Hoekend op drum en Sascha Heims op gitaar.
0: En waar hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Wel, Sam is mijn lief eigenlijk. Dus wij kennen elkaar al. En de rest is een beetje via conservatorium eigenlijk. Dus Sam zat in Gent op school, was drum aan het studeren. En zo kende hij dan Tuur. En Tuur was goed bevriend met Sascha. Dus dat was via Tuur. En Robin zat ook op het KASK toen. Dat is het conservatorium van Gent. Dus het is allemaal een beetje zo via gebeurd.
0: Ja, en is dat al een tijd geleden? Of zijn jullie nog niet zo lang bezig?
1: Wij zijn nu een 2-3 jaar bezig, denk ik.
0: Oké. Is dat het eerste project dat je doet, samen?
1: Sam en Tuur spelen ook wel een paar andere bands samen.
0: Ja.
1: Dus dat kan nog wel als een duo worden beschouwd. Maar voor ons met z'n vijven is het ons eerste project samen.
0: Vijf mensen die een muzikale achtergrond hebben. Maar hebben ze allemaal dezelfde muzikale achtergrond? Of verschilt dat?
1: Dat verschilt wel wat. Alleen al in... Dus we zijn allemaal mensen die op conservatorium hebben gezeten. Maar de helft van ons heeft jazz gestudeerd. Of is jazz aan het studeren. En de andere helft heeft pop gestudeerd.
0: Okay.
1: Dus dat alleen al brengt al een verschillende insteek. Maar daarbuiten zijn wij gewoon allemaal individuele muzikanten met individuele smaken.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat juist heel interessant is. Dat er verschillende genres samenkomen.
0: Samenvloeien tot de muziek die jullie maken. Vorig jaar hebben jullie een EP gemaakt. Jullie debuut-EP, denk ik. Space and Time. Hoe was dat om zo'n debuut-EP te maken?
1: Dat was wel spannend. Ja, ik had dat niet per se verwacht. Dat het toch zo'n een emotioneel proces zou zijn. Dat ik merkte dat het toch wel... Ja, het is iets kwetsbaar om u zo aan de buitenwereld te laten zien.
0: Ja.
1: Ja, dat was wel gewoon spannend. Maar ook wel heel fijn. Fijn om toffe reacties te krijgen.
0: Ja.
1: Ook heel fijn om in het proces andere artiesten te betrekken. We hebben samengewerkt met Manuela Vasquez, die dan de grafische kunst heeft gemaakt voor ons EP. En tijdens onze release show hebben we bijvoorbeeld ook samengewerkt met Marta de Wit, een goede vriendin van mij, die ook danser en choreograaf is. En dan heeft zij gedanst tijdens onze show. Dus dat was ook heel, heel tof.
0: Ik kan me voorstellen dat er wel wat werk in kruipt ook in zo'n debuut EP. Het is niet alleen spannend, maar ik denk dat het ook wel wat energie vraagt. Hoe is dat proces bij jullie verlopen? Hoe is dat ontstaan?
1: Klopt. Er komt veel detailwerk bij kijken. We hebben geen label of zo, dus, dus we hebben dat allemaal gewoon zelf geregeld.
0: En die songs, hoe ontstaan die dan? Hoe gaat dat daaraan toe in het repetitiekot van Naira?
1: Ik schrijf alle songs, dus die zijn meestal redelijk af tegen de tijd dat ik in het repetitiekot kom. Maar er zijn altijd wel nog aanvullingen vanuit de muzikanten zelf voor... Ja, dan details over welke kicks we waar gebruiken of de manier waarop we iets spelen. Gaan we hier juist wat zachter gaan of wat luider?
0: Ja.
1: En ook natuurlijk gewoon de specifieke sound die we gebruiken. Dus dan vooral voor keys en gitaar was ook wel dat ze gaan kijken naar wat voor een klank moet dat hier zijn. Moet dat een beetje scherp zijn of juist heel zacht? Dat is wel iets dat we echt samen ontdekken.
0: Dat volledige proces van het schrijven van de songs, het maken met die muziek erbij, dat repetitiekot, die dingen op elkaar afstemmen, is dat een lang proces of gaat dat vlot bij jullie?
1: Wel, ik heb twee verschillende antwoorden, want voor mij componeren duurt wel lang. Ik ben iemand die heel graag songs organisch laat groeien over een lange tijd. Dus ik kan echt 3 bezig zijn aan 1 stuk, maar in het repetitiekot gaat dat meestal wel heel vlot.
0: Ah, ja.
1: Dus eens dat we een stevige basis hebben, dan vinden we eigenlijk heel snel wel waar we naartoe willen gaan.
0: Je laat soms de dingen ook een beetje rusten, heb ik ergens gezien in een video, denk ik, die op jullie Facebook staat over het proces, hoe dat in zijn werk gaat bij jullie. Dat je dingen maakt en even laat rijpen of rusten en dan weer oppikt.
1: Ja, ja, dat klopt. Ik denk dat ook is omdat heel vaak, terwijl ik aan het schrijven ben, dat gaat over dingen die gebeuren in mijn leven en hoe ik mij voel op dat moment. Maar soms, als je in het moment zelf zit, is het heel moeilijk om een heel helder beeld te krijgen van wat er gaande is. Mm-hmm. Dus ik heb al gemerkt dat ik soms ergens aan begin en het dan inderdaad een tijd laat liggen. En dan later, als ik er zo wat helder op terug kan kijken, dat ik dan pas het kan afronden en er een volledige song van kan maken.
0: Ja, ja. Je zegt ook dat je het fijn vindt dat de mensen die naar jullie songs luisteren niet direct weten waarover het gaat of wat er aan de hand is of zo.
1: Ja, klopt. Ik vind enerzijds het mysterie wel leuk. Mm-hmm. Anderzijds denk ik ook gewoon kunst is in the eye of the beholder. Ik vind het heel, heel mooi dat een publiek zelf mag kiezen wat ze ergens in lezen.
0: Ja.
1: Dus als je mijn songtekst hoort en je ziet daar iets volledig anders in, mm-hmm. ben je niet minder juist dan ik. Ik vind het juist heel interessant om te zien of mensen een volledig andere interpretatie hebben.
0: Een eigen invulling geven aan de songs die je vertelt en die je zingt en die je maakt. Bijvoorbeeld bij de song Pressure. Hoe zie jij die song?
1: Pressure is voor mij een beetje een aanklacht tegen de druk die wij allemaal voelen in een kapitalistische wereld. En specifieker nog binnen de kunst en binnen de muziek, hoe wij als makers een druk ervaren om te presteren en zo snel mogelijk kunst te maken en dat we zo gericht zijn op commercieel succes, omdat dat dan de enige manier lijkt te zijn om te tonen dat je van waarde bent als kunstenaar. En daar zat ik zit ik wel hard mee in. En dit is een beetje mijn antwoord daarop. Dat is eigenlijk allemaal niet nodig. Mm-hmm. Ik denk dat wij kunnen als kunstenaars, los van die druk, toch waardevolle kunst maken. En niet op zoek zijn naar het commercieel succes, maar ons juist echt in het proces kunnen voelen.
0: Ja, dat niet onbelangrijk is. Hè? Creativiteit zit ook het woord tijd. Hè?
1: Ja, klopt.
0: We gaan er even naar luisteren. Naira met Pressure.
2: Pressure and persuasion, the symptoms of evasion. You tread the line, twist beneath, but never forget to unclench your teeth as you open your mouth when you speak on.

0: net luisteren naar Naira met Pressure. En ik heb nog altijd Eline aan de andere kant van de lijn. Eline, hele fijne songs die je maakt. Je zegt ook over die songs die je maakt dat jullie gemeenschappelijke zoektocht van de band, van de vijf leden, eigenlijk een beetje een zoektocht is naar ja, ook een vorm van schoonheid in een donkere wereld. Hoe ervaren jullie de wereld zoals zij nu is?
1: Ik kan natuurlijk enkel voor mezelf spreken. Mm-hmm. Maar als ik voor mezelf spreek, dan zeg ik toch wel, ik vind dat de wereld zoals die nu is vrij donker lijkt. Maar ik denk ook dat het niet zoveel nut heeft om daar helemaal in mee te gaan en uzelf te zeggen van het is allemaal super heftig en het kan niet beter worden. Want dan kom je snel in een terrein terecht waar je gewoon het laat zijn zoals het is. Ja. Dus ik heb het gevoel dat voor mij het belangrijkste blijft hoop. Mm-hmm. Dat wij een hoop vinden om te blijven streven naar een betere wereld.
0: En het is ook belangrijk dat jullie inderdaad die zoektocht naar die schoonheid blijven. En ik denk dat iedereen dat zou moeten doen. Schoonheid in de muziek, daar kunnen jullie wat van. Dat hebben we al gehoord. We hebben jullie ook kunnen meemaken in Gent nog vorige week of een paar weken geleden. Tijdens de Gentse feesten op het Luisterplein. Hebben jullie nog optredens in het vooruitzicht?
1: Ik heb binnenkort wel nog een duo-optredentje. Dus als je Naira is enkel in duo wilt horen, dan kun je op 9 augustus langskomen in Chez France. Dat is in Brussel. Okay. Maar voorlopig in de zomer is het altijd een beetje minder.
0: Een beetje dus chillen en genieten van de vakantie.
1: Na de zomer wat meer. Ja,
0: en als je dan vakantie neemt, pik je daar ook wat festivalletjes uit of zo?
1: Ja, tuurlijk. Mm-hmm. Deze zomer was het voor mij Couleur Café en Gent Jazz. Mm-hmm. Waar ik hele toffe dingen heb gezien, vooral op Gent Jazz. Mm-hmm. Dus dat zijn zeker aanraders.
0: Dat zijn dingen die jou ook kunnen inspireren, neem ik aan, als je dan die artiesten aan het werk ziet.
1: Absoluut. Dat is altijd iets dat ik denk, als ik naar een concert ga en ik na het concert heb ik zoiets van, ik heb zin om naar huis te gaan en te maken, dan is het een heel succesvol concert. Dat heb ik wel al meerdere keren gehad deze zomer, dus dat is heel fijn.
0: En zo ben je dan weer meer aan het werk en nieuwe dingen aan het maken. Wat is jullie plan voor het komende jaar of zo? Zijn jullie bezig aan nieuwe dingen nu?
1: Ja, ik ben nu volop aan het schrijven, dus het idee is een beetje na de chaotische zomer van terug samen te komen en aan die specifieke songs te werken. Mm-hmm. En we zijn ook wel benieuwd om een beetje te experimenteren met onze sound en is een andere richting in te gaan.
0: Ja.
1: En dan natuurlijk uiteindelijk heel graag nog eens een album of een EP'tje maken. Zou heel fijn zijn.
0: Dat komt er misschien wel aan, binnenkort of volgend jaar.
1: Ja, we zullen zien. Het is meestal een langer proces dan je denkt. Dus ik ga niks beloven.
0: Oké, okay, dat is goed. Ondertussen gaan we nog luisteren naar de muziek die op jullie EP staat van vorig jaar. We gaan afsluiten met The Dancer. Kan je daar nog iets over kwijt?
1: The Dancer gaat specifiek over je vrij voelen in je lichaam. Ik denk dat, zeker als vrouw, dat iets is waar heel veel mensen heel veel moeite mee hebben. Mm-hmm. Maar dus, ja, de dancer gaat over dat kunnen loslaten en nu kunnen bewegen in je lichaam en gewoon gefocust blijven op hoe dat voelt in plaats van hoe dat eruit ziet.
0: Ja. Oké, gewoon jezelf kunnen zijn. Goed, we gaan het draaien. Eline, hartelijk dank om even tijd vrij te maken. Misschien nog even zeggen waar de mensen terecht kunnen als ze meer van jullie willen weten.
1: Merci dat ik hier mocht zijn. Je kunt onze muziek vinden op alle streamingplatforms onder Naira. En de titel van onze eerste EP was Space and Time, zoals je eerder al zei. Mm-hmm. Je kunt ons ook vinden op Instagram, Facebook of Vibe is ook een heel tof platform.
0: Ja.
1: Waar wij ook soms wel demo's delen die nog niet te vinden zijn op andere plekken.
0: Daar moeten de mensen maar zeker eens naartoe gaan. Eline de Keijze, hartelijk dank. Veel succes met Naira. En hopelijk tot ziens. Salut, hè.
1: Salut, merci.

0: schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in

met Superstition. We moeten even naar 10 augustus 1963. Want dan is deze Stevie Wonder de jongste artiest met tegelijk een nummer 1 single en een nummer 1 album. Dat heette Fingertips. En de jongere Stevie Wonder is slechts 12 jaar oud. Begin de jaren 60. Hij is al de ster van Motortown Review. Dat is een rondreizende Motown show met namen als The Miracles, The Temptations en The Supremes. Straf, heel straf. Blind zijn zijn geboorte, maar een virtuoos op drums, toetsen en harmonica. En een zalige soulstem. Dit is Alex Bury. Alex Bury is de nieuwe naam op Domino Records. En dit is zijn eigen project. Een nieuwe single, Alex Bury met Unspoken.

0: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Het westen van Colombia is getroffen door een zeer zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 op de richterschaal en was ook voelbaar in de buurlanden Ecuador en Panama. In en rond de stad Cali zijn minstens 20 gebouwen ingestort. Ook het dak van de inkomhal van een luchthaven heeft het begeven. De eerste berichten maken melding van enkele tientallen doden, maar verwacht wordt dat dit cijfer pijlsnel zal toenemen. Eind juni kostte een aardbeving in het naburige Venezuela al duizenden de mensenlevens. Een Belgische tiener die 2 jaar geleden een huurmoord zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol in Spanje is opgepakt in Laarne in Oost-Vlaanderen. Op het ogenblik van de feiten was hij maar 17. Hij was eerder al eens opgepakt in Spanje, maar daardoor een jeugdrechter vrijgelaten omdat de maximale voorhechtenis was bereikt. Bij de moord waren ook 6 andere jongeren betrokken, allen bekend in het drugsmilieu. Het slachtoffer was een twintiger uit Nederland. Daar zal de opgepakte nu ook moeten terecht staan. Luchtverkeersleider SkyS heeft vorig jaar 46 voorvallen geregistreerd waarbij drones zonder toestemming vlogen rond of boven luchthavens en andere gevoelige gebieden. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. Zowat de helft van die gevallen is opgetekend in november, toen heel wat drones gesignaleerd werden boven militaire basis. Dat leidde toen tot een actieplan tegen drones en een versnelde aankoop van antidronewapens door Defensie. Volgens SkyS is de situatie vanaf december genormaliseerd. In Birmingham in Engeland is het EK atletiek begonnen met ook 60 Belgische atleten. De meeste hebben hun start niet gemist. Rani Rosius en Delphine Nkansa wonnen allebei hun reeks op de 100 meter en staan in de halve finales. Ook Jonathan Sakor stoot door naar de halve finale op de 400 meter. Enkel Dylan Borlée liep een teleurstellende tijd en werd 11e. Vanmiddag plaatste debutant Janny Sampson zich verrassend ook voor de finale van het verspringen. Vanavond brede opklaringen en zacht. Nachtminima van 8 tot 14 graden. Morgen zon en tot 29 graden. Vanaf woensdag alweer boven de 30.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

stuk met deze nieuwe single Street of Dreams. De eerste nieuwe single trouwens in bijna een decennium. Nummer dat in begin juli uitkwam. En ja, het luidt de komst van een onaangekondigd studioalbum die later dit jaar zal verschijnen. Het markeert trouwens ook de terugkeer van Larry Mullen Jr., de drummer van U2, na een periode van afwezigheid door gezondheidsproblemen. Beetje een symbolisch moment ook, want de band bestaat 50 jaar. Dit is de nieuwe van Chess en Chambers.

Yes. Chesney Vermeulen rond in een doolhof, zag er zelf zonder enig inzicht. Het was de laatste jaren alsof ik de helse rit van mijn puberteit opnieuw beleefde. Dat in combinatie met het besef ouder te worden, zorgde hij voor heel wat onrust en onzekerheid. Maar intussen heeft hij de rust gelukkig teruggevonden, maar de nummers die hij toen geschreven heeft, die hebben hem effectief geholpen om hem hierdoor te kunnen helpen. Dat was Chess, bestaande uit Chesney Vermeulen, Valentijn de Miel, Tijmen van Loo, Jari van Hekken en Jérôme Bringiers. Een nieuwe single die een paar dagen uit is en dat moet ons een beetje wakker maken, want er komt binnenkort een EP aan van deze hele interessante band. Dit is This Is Lorelei, Oh No, No My.

0: Ja, in aanmaak eigenlijk, die zal Decoding Birdsong heten. En dat is de single die ons moet warm maken voor die nieuwe plaat. Het is een beetje een nummer dat voelt als poëzie voor de dansvloer, zeg maar. Straks Manu Chao.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

Zuiderse muziek vraagt voor Zuiderse songs en die kreeg je dankzij Manu Chao met Bango Bango. Dit is Alice Barlow en Alice Barlow is de songwriter en producer uit Zuid-Londen. Produceerde het nummer grotendeels zelf met extra hulp van Drip Harris, beter bekend voor zijn werk met King Cruel bijvoorbeeld en Sons of Comet. Dit is Behind, de nieuwe single van Alice.

Ze werd onder andere al voor Pink Rule en Sons of Kemet. Alice Barlow was dat met haar eigen project nu, met Behind, de nieuwste single. Catbug, dat is een project van singer-songwriter Pauline de Rondoux. En met deze nieuwe single Fluit de Kruid, het is de tweede single trouwens, kondigt ze haar vierde album aan, dat in september zal verschijnen. Waar de vorige single Vrijblijvend heette die het moment van afscheid vastlegde, bevindt Pauline zich hier ergens onderweg. In een periode waarin de storm toch een beetje is gaan liggen en er opnieuw ruimte kan ontstaan voor de zaak een beetje anders en aandachtiger te bekijken. Op 7 oktober komt ze naar de Botaniek in Brussel en op 25 november naar de Trix in Antwerpen. Fluitkruid, hier is Pauline Rondoux.

mooie samenwerking tussen Kina en Shai Martin. Je hoorde Out of My Head. En Beck, Beck is back. Beck is terug met de nieuwe plaat die hij aankondigt en die op 18 september zal verschijnen. Ride Lonesome zal ze heten. En er is ook al een single van verschijnen, ook met die titel. Maar nu is er een nieuwe single die hij loslaat op de wereld, die ook op die nieuwe plaat gaat staan. Beck and in the Night.

0: 18 september verschijnt zijn nieuwste LP, Ride Lansom zal die heten. Beck die terug is, dat doet altijd deugd. Beck die de oude kleuren oppakt, nieuwe texturen vindt en de nacht opnieuw laat ademen. Je hoorde zijn nieuwe single In The Night.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: the Sky. Het is afkomstig uit de digitale deluxe editie van hun tweede album. En The Last Dinner Party die komt in het najaar naar Sidetrack om hun nieuwe plaat voor te stellen.
1: Sidetrack.
0: Molly Elizabeth, dat is een 22-jarige Amerikaanse artiest die een unieke wereld bouwt met vintage jazz, orchestral pop en moderne popproductie, dat allemaal door elkaar geweven. En ze groeide op een afgelegen berg in de Cascade Range in Washington, omringd door de platen van haar ouders. En in die platenkast stonden platen van Doris Day of the Zombies en The Kings. Vorig jaar verscheen haar debuut-EP Dirty Blonde. En nu heeft ze nieuw werk. Molly Elizabeth is dit met Puppet Show.

zou denken dat er twee platen zijn ergens kort na de oorlog uitgebracht, maar niks is minder waar. Het zijn twee nieuwe singles. De ene van Molly Elizabeth, Puppet Show, gevolgd door Daan met Retreat, My Echo, My Shadow and Me. Deze band die heeft ook een nieuw werk op de markt gebracht en ze komen op 24 augustus naar Sidetrack om er alles over te vertellen. Ik heb het over de band Femme. Better Late Than Never.

0: Sasha.
1: Een interessante band met fantastische muziek. En ze hebben ingeschreven op de kans van Sidetrack. Dus ze komen naar Sidetrack op 24 augustus. Fem was dat met Better Late Than Never, de nieuwste single. Met Jordan Rakey gaan we richting 10 uur. Bedankt om te luisteren. Geniet nog van RBS, straks is het Barstaas. Maar geniet vooral van elkaar. Wat mij betreft, tot

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Het westen van Colombia is getroffen door een zeer zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 op de richterschaal en was ook voelbaar in de buurlanden Ecuador en Panama. In en rond de stad Cali zijn minstens 20 gebouwen ingestort. Ook het dak van de inkomhal van een luchthaven heeft het begeven. De eerste berichten maken melding van enkele tientallen doden, maar verwacht wordt dat dit cijfer pijlsnel zal toenemen. Eind juni kostte een aardbeving in het naburige Venezuela al duizenden mensenlevens. Een Belgische tiener die 2 jaar geleden een huurmoord zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol in Spanje is opgepakt in Laarne in Oost-Vlaanderen. Op het ogenblik van de feiten was hij maar 17. Hij was eerder al eens opgepakt in Spanje, maar daardoor een jeugdrechter vrijgelaten omdat de maximale voorhechtenis was bereikt. Bij de moord waren ook 6 andere jongeren betrokken, allen bekend in het drugsmilieu. Het slachtoffer was een 20er uit Nederland. Daar zal de opgepakte nu ook moeten terecht staan. Luchtverkeersleider Skies heeft vorig jaar 46 voorvallen geregistreerd waarbij drones zonder toestemming vlogen rond of boven luchthavens en andere gevoelige gebieden. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. Zowat de helft van die gevallen is opgetekend in november, toen heel wat drones gesignaleerd werden boven militaire basis. Dat leidde toen tot een actieplan tegen drones en een versnelde aankoop van antidronewapens door Defensie. Volgens Skies is de situatie vanaf december genormaliseerd. In Birmingham in Engeland is het EK atletiek begonnen met ook 60 Belgische atleten. De meeste hebben hun start niet gemist. Rani Rosius en Delphine Nkansa wonnen allebei hun reeks op de 100 meter en staan in de halve finales. Ook Jonathan Sakor stoot door naar de halve finale op de 400 meter. Enkel Dylan Borlée liep een teleurstellende tijd en werd 11e. Vanmiddag plaatste debutant Janny Sampson zich verrassend ook voor de finale van het verspringen. Vanavond brede opklaringen en zacht. Nachtminima van 8 tot 14 graden. Morgen zon en tot 29 graden. Vanaf woensdag alweer boven de 30.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets: witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: Roep maar als het niet gaat, hè.
6: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
5: Dag en nacht.
7: Ik ben er voor je.
8: Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn vandaag maandag 10 augustus. Van harte welkom bij RBS. Het kasteel Walburg in het stadspark van Sint-Niklaas krijgt een nieuwe bestemming. Drie lokale ondernemers willen het historische gebouw omvormen tot een feest- en congreslocatie. De gesprekken met de stad over de erfpacht zitten in de afrondende fase. Na een grondige restauratie moet het kasteel in 2028 opnieuw de deuren openen. Er zullen onder meer huwelijksfeesten, seminaries en bedrijfsevenementen kunnen plaatsvinden. Ook overnachten wordt mogelijk met enkele suites in het gebouw. Het kasteel blijft eigendom van de stad, maar wordt voor 99 jaar in erfpacht gegeven. De ondernemers investeren zelf in de renovatie en kunnen daarvoor ook een beroep doen op erfgoed en investeringspremies. De bewoners van zorgvoorziening Blijdorp in Dendermonde hebben opnieuw kunnen genieten van een mini-versie van de Katuit. Omdat niet iedereen de reuzenstoot in het stadscentrum kan bijwonen, werd de traditie naar Blijdorp gebracht. Tijdens de feestelijke namiddag kwamen de Dendermondse reuzen Peker Rammekensand en Johnny langs. Ook het paardje van het keur was van de partij. Na het succes van vorig jaar koos Blijdorp er opnieuw voor om de sfeer van de Katuit tot bij de bewoners te brengen. Het lokaal bestuur van Hamme is op zoek naar vrijwilligers voor een nieuw vrijwilligerskorps. Dat moet extra ondersteuning bieden bij noodsituaties, zoals wateroverlast, extreme hitte, stroomuitval of andere incidenten. De vrijwilligers nemen geen taken over van de brandweer, politie of medische hulpdiensten. Ze kunnen wel helpen met logistieke en administratieve ondersteuning, het informeren van inwoners, het verdelen van zandzakken of eenvoudige herstelwerken. Inwoners van Hamme die minstens 16 jaar zijn, kunnen zich aanmelden. Na een screening en een infomoment kunnen ze deel uitmaken van het vrijwilligerskorps. Het infomoment vindt plaats op donderdag 1 oktober om 20 uur in cultuurhuis Jan ter Vaart. En de kermis in Sombeke-Waasmunster duurt ook dit jaar een dag langer. De feestelijkheden vinden plaats van vrijdag 21 tot en met woensdag 26 augustus en krijgen opnieuw een uitgebreider programma. Op vrijdag staan na de loopwedstrijden optredens van Michael Heaven en Guy Neve op het programma. Op zaterdag wordt voor het eerst ook een wandelzoektocht door de Sombeekse velden georganiseerd, naast de traditionele wieleractiviteiten. Volgens het kermiscomité wil Sombeke Kermis, ondanks de moeilijke zoektocht naar vrijwilligers en sponsors, blijven investeren in een gevarieerd programma en zo de grootste kermis van Waasmunster verder uitbouwen. En dit waren ze dan, de regionale nieuwtjes voor vandaag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via

0: Eventjes Express bestellijn 0251 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+. Het is 12 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Het westen van Colombia is getroffen door een zeer zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 op de richterschaal en was ook voelbaar in de buurlanden Ecuador en Panama. In en rond de stad Cali zijn minstens 20 gebouwen ingestort. Ook het dak van de inkomhal van een luchthaven heeft het begeven. De eerste berichten maken melding van enkele tientallen doden, maar verwacht wordt dat dit cijfer pijlsnel zal toenemen. Eind juni kostte een aardbeving in het naburige Venezuela al duizenden mensenlevens. Een Belgische tiener die 2 jaar geleden een huurmoord zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol in Spanje is opgepakt in Laarne in Oost-Vlaanderen. Op het ogenblik van de feiten was hij maar 17. Hij was eerder al eens opgepakt in Spanje, maar daardoor een jeugdrechter vrijgelaten, omdat de maximale voorhechtenis was bereikt. Bij de moord waren ook 6 andere jongeren betrokken, allen bekend in het drugsmilieu. Het slachtoffer was een 20er uit Nederland. Daar zal de opgepakte nu ook moeten terechtstaan. Luchtverkeersleider Skies heeft vorig jaar 46 voorvallen geregistreerd waarbij drones zonder toestemming vlogen rond of boven luchthavens en andere gevoelige gebieden. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. Zowat de helft van die gevallen is opgetekend in november, toen heel wat drones gesignaleerd werden boven militaire basis. Dat leidde toen tot een actieplan tegen drones en een versnelde aankoop van antidronewapens door Defensie. Volgens Skies is de situatie vanaf december genormaliseerd. In Birmingham in Engeland is het EK atletiek begonnen met ook 60 Belgische atleten. De meeste hebben hun start niet gemist. Rani Rosius en Delphine Nkansa wonnen allebei hun reeks op de 100 meter en staan in de halve finales. Ook Jonathan Sakor stoot door naar de halve finale op de 400 meter. Enkel Dylan Borlée liep een teleurstellende tijd en werd 11e. Vanmiddag plaatste debutant Janny Sampson zich verrassend ook voor de finale van het verspringen. Vanavond brede opklaringen en zacht. Nachtminima van 8 tot 14 graden. Morgen zon en tot 29 graden. Vanaf woensdag alweer boven de 30.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.